Nou ja, dan just aan de beloning daarvoor, en als je dat alle goed. Dan vraagt hij eigenlijk wat ze heeft wilt, en ze zegt, dat was die nog een woorden nog her, dat zei ik die niet, dat zei ik ook niet einmal zu dien Daddy. Dit zal wat ganz besonderes zijn. Dan schließlich verjaagt David ook van, en dan om 2 weken ungefähr, er komt de Postdrehler en brengt door een Paket aan. Leicht op de buiten bij Postbox haan, en die David die rand haan, pinig en holt dort en brengt zijn mama dort. En zegt er, wat kan dit zijn? Die mama die zegt, oh, dit zijn die Bilder. Dan neemt ze de scheier en schnitt op. En zegt David, wat van de Bilder? Hij staat en checkt en checkt en met eenmaal kriegt ze zo'n diestert gezicht. Dan zegt ze, David, laat dat ik zee, du zust Bettina blijven. Deidst du dat? Jo, zegt er, dat deid ik. Dan voert ze aan een beetje een kreuren aan en zien hem genek en zegt, David, ik vreel die waarde. Wierst du dan een tijd eerder Bettina? Maar jo, zeker, mama, zegt er, weer ik. Dan zegt ze, hier, check hem al naar dit beeld. Hij checkt en dan zegt ze, wem je zegt, is dat wat door hingen, even de breder, even checkt. Dan wordt David blauw, dan moet er beschämt toestaan dat er zijn gezegd. Dan zegt ze, wat du gedonen hast, is zind. Du hast mij vergeleerd. Nu kent het ontlicht, zoals de Bibel dat leert en zoals wie die dat zo verken hebben gezegd. Nu kost dat zingen, wo Gott dat deed. Nu kent die zind over deel. Du kost die nicht versterken. Nu wacht du bloß, wat Daddy in de huis kent, dan moet du bestroofd hebben. Des kleine David moest de stroof drehen, wat hij verdient had. Aber du en ik, manchmal ook, in unserem Leben haben vielleicht Sachen, wat wir leven, wat de Welt nicht antwoordt. Keiner weet, aber de leven Gott weet dat. En de Bibel sagt uns, dat du erst nicht verstärken. De Sünden, die kommen alle über dir. Aber Jesaja sagt, die Strafe für all die Sünden. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. So trürig würde es sein, wenn der Heiland nicht die Strafe hat genommen. Dann musst ich für meine Sünden und du verdienen, bestraft worden. Nun aber ist das anders, nun ist das angetäuscht. Nun sehe ich so dankbar, dass Jesus Christus meine Sünden schuldhaft gerecht und kriegt. En mijn wens en gebed is dat in mijn leven ik mocht dank bewijzen voor mijn heiland voor dat wat hij voor mij gedaan heeft. Amen.

12e vers in Hebreë 2. En zegt, ik word die normen te mijn brede bekend maken, met en de gemeente waar ik zinge. Nu, dit is van den 22e psalm genomen, den 22e vers. En die psalm wordt ook den psalm van de triets genaamd. En dat eerste poort van den psalm is dem Herr Jezus zijn demietje beschreven, en zogar Jezus zijn laatste woord op een triets. Aber in den 22e vers is door een eindruk. En dat laatste poort van den psalm is dem Herr Jezus zijn eer vergesteld, woe am ne hecht Jehova wordt en eer. En hij zegt, ik word die nomen te mijn brede bekend maken met en de gemeente waar ik zinge.

Door zijn zonen deed het uitleiden dat dit bloos van de Hebreeën Christen reden deed, wist Jezus een Jood weer, en de brief om meeste wenst tot de Hebreeën Christen geschreven wordt. De zeiden dan, wist dat zo is, zei de schrijver dat dit meent dat Jezus te zijn Judenbreden zei dat hij God zijn normen te antwoord bekend maken. Ik wil dat niet verstreden op een dag. Dat zegt hier ook dat hij en de gemeent zingen wordt. We zullen hier vielleicht een beetje tijd nemen dat woord breder en beetje beter te bekijken. Wer zijn werkelijk Jezus zijn breder? Nou, eerstens, wanneer we de Heer Jezus aannemen als ons heiland, dan, zoals de Bijbel dat zegt, en hoor ik wat ik zei, zijn we wedergeboren. Dat zegt ook dat we dan God zijn kinderen zijn. En wanneer Jezus God zijn zoon is, en we God zijn kinderen zijn, dan zijn we ook Jezus zijn breder in dem zin. Niet bloos de Hebreeën Christen, zeg maar. En ook wieder. Paulus deed door zeer verstreden in Rome en andere steden, dat er nu geen onderscheid is tussen Juden en Heiden. We hebben alle de nemelijke gelegenheid, God zijn kinderen te zijn. Also, moet ik tot den entschluss komen, dat wanneer hij hier in Hebreeën 2, 12e vers, van Brede redt, dan heeft hij alle Christen hem zijn. Daarmee meen ik op een nicht te zeggen, dat de Juden niet zullen de nemelijke gelegenheid hebben, als ergens zes weer dat evangelium te horen. Eindelijk is dat zo dat het evangelium ganz am Anfang zo meer bloos tot de Juden gegeven wordt. Dat we niet zoveel dat die in Jeratre het verrecht hadden, aber wils al die am Anfang met dat evangelium te doen hadden en arbeiden deden, waren alle Juden. En dat evangelium funk aan zich te verspreiden van Jeruzalem en dat weer een Joodse stad. En Jezus zei ook te zijn jingen dat zij door aanvangen zullen. Maar dat neemt niet lang, maar dat evangelium naar de heide kwam, zoals die genaamd worden. Door weer Peter met dem Cornelius, van behouden haast. En als dat eerst eenmaal uit Jeruzalem weer, dan ging dat pijnlijk weer wat over de ganse wereld, die dan weer verspreid weer. En dat is je dan nu ook nog zo. Dat evangelium zal in de ganse wereld verspreid worden. Daar zijn nu nog veel steden in de wereld, waar dat evangelium van God zijn raden niet bekend is. En daar is geen groep mensen die meer verrecht hebben dat evangelium te horen. En dat neemt ons plotdietse mensen ook in, vriend. Wie hebben dat evangelium? Maar dat is bloos dat God zijn genoden en erbormen, dat wie dat verrecht hebben dat te horen. Wanneer er ook veel zijn in de wereld die dat nog niet gehoord hebben. Dat reed hier in den 12e vers van de gemeente. Dat woord dat ik gemeente even zat ha, heeft de mening van een religieuze verzameling. En dat is meer als bloos een toepkomen voor iedereen wat, dat heeft te doen met wat geestelijkheid. 13e vers. En waarde, ik woor mijn vertrouwen in die zaten, en waarde, check. Ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Dit is nu genomen van dat Jesaja-boek, dat 8e kapitel, en de 17e en 18e vers. Dit geeft ons dan een goed beeld van hoe de Heilige Geest de schrift uitleiden deed. Door zijn zonen, zum Beispiel, die proberen dan de profeten erschrieven uit te leiden, dat hij niet van Jezus Christus redde. Wanneer een dat poort door in Jesaja 8, 18 lezen deed, dan hielt zich dat een beetje zo, als wanneer Jesaja daar van zijn eigen zins redt. Maar hier in Hebreeën zegt die schrijver dat Jesaja eindelijk van dem Heer Jezus reden deed. Also, wanneer iemand weer proeft de profeten er een schrift zo uit te leiden dat het Jezus uitlaat, dan doen ze jegen dat uitleiden reden dat de Heilige Geest tot die schrift geeft, zoals hier in dit poort. Wan ook behoelen had dat als de Heer Jezus van dood opgestonden weer, dat hij te Marie Magdalena zei, beschreven in Johannes 20 kapitel 17 vers, o begonnen mijn breda en zei aan, ik go en nap naar mijn voder en jun voder en naar mijn God en jun God. Als Jezus daar zei, go naar mijn breda,
red hij van zijn jinger, en die waren je dan alle jude. Je moet er opmerkzaam zijn, want daar wordt je wisset, to je wisse je jeft of de beschreven is, dat we dat niet vals aanwenden doen. Dat is wat dat we hier in dit brief even ook niet vergeten zullen. Wanneer wie schrift recht uitleiden, dan is het ook leichter dat recht aan te wenden. 14e vers. Wils nu die tjinge aan vlees en bloed aandeel ha, neem hij ook aandeel aan datzelfde, zodat hij dich den dood dem vernichten kan, die gewalt had over den dood, dat heet de dievel. Dit is dan een zeer klare aandiede van Jezus zijn mens worden, zijn becharpere, heet dat, dat hij mensheid op zich neemt. Jezus Christus kwam niet in zo'n weg als de Juden dachten dat hij komen would. Ze hadden dat even goed weten kunt. Wils de profeten hadden dat klaar gemaakt hoe hij dat eerste maal komen would. Aber aan interesseert dat niet. Ze willen leven aan als tjenig hebben. En erstaltet worden ze dan dat beriemste tjenigrijk zijn. Dat wie er idee. Aber zoals een dat zegt, ze luiden nou een tjenig. Die er fijn schlonen wordt en aan hoegeven. Oba, du tjemst en tjleinet beebtje denk dat ne vrouw hielen moek. Wils wie vlees en bloot weeren, neem hij vlees en bloot op zich. Hij weer juist verdem. En hij tjem in deze welt en dan deeg de natuurlijke geboort. Je rood zo als du en ik in deze welt en dan tjemen. Zodat hij derg den dood dem vernichten kon, zegt het weer. Jezus Christus tjem niet bloos der geboort. Zijne geboort deed tjem hem raden. Ober ook derg den dood. Dat is derg zijn dood en abstonen, dat hij ons raden deed. Niet derg zijn geboort, oder zogar derg zijn god het leven. Zijn dood bracht ons de radung en dat afleveren van den jeestelijke en eeuwige dood. Nu de 15e vers. En den losmaken die dich angst voor den dood levenslang verschloofd werden. De zoten had de macht over den dood, wils wie alle gezindigd hadden. En zo weer de dodes oordeel op ons alle. Hij verlangt den zender zijn dood, eeuwige dood. En zo weer door angst maak ons mensen. Ober Jezus heeft ons losgekocht, halleluja. 16e vers. Dan werkelijk neemt hij niet engel gestalt aan, aber oberom zijn nakomen gestalt neemt hij aan. En dat Oude Testament neemt Christus ter tijde engel gestalt aan. Dat passiert wanneer hij zich van mensen zijn leidt, als de Heer zijn engel. En de Hebreeën verstonden dat. Aber als hij den hemel verleidt en naar deze eerd kwam, neemt hij oberom zijn nakomen gestalt aan, dat heet mensen gestalt. God fong ganz am Anfang an met Adam en Eva. Dan zeid hij dat hij komen wordt als de vrouw er zomer. Dat heet Jezus, de Messias. Dan zeid God hij wordt en Abraham zijn nakomen komen. En dan beet wieder zeid hij dat hij aan de jude familielinie komen wordt, uit dooft zijn familielinie. En dan zeid hij dat hij van een jungfrau wordt geboren zijn, ohne dat een man door eend woord met wordt te doen ha. De Heer geeft je nog tekens te leng dem weg, dat zij hadden weten zult. Ober, daar waren maar zeer, zeer weinig, die dat aanwaarden als hij kwam. 17e vers. Daarom moest hij in alle wij zo worden als zijn breder, dat hij kon een erbarmende en trouwe hoge priester worden en dem wat God aanbelangt, dat hij de mensen er zin betalen kon. De Heer Jezus kwam naar deze eerd, deze welt, en waren mensen gestold. In Filippe 2:7 lezen we, leven moog zichzelf ohne eer, neem knijts natuur aan, en wordt je boeren en aan je zinnen, zoals een gewenlijke mens. Dat weer en waren mensen gestold. Dat weer en zo'n toestand waar de meeste mensen leefden en de tijd. Heb je niet en een Paulus je boeren, hij weer een bijzondere armoed geboren en een stal hingen een gasthuis. Waarom? Zodat hij weten kon en metvelen kon wat die zin tot de mensenfamilie gedaan had.
Wo is dat te zene? Na jo, dat is te zene en de armoed, en de verziekingen, en den moord, en wo onmenschlich mensen eenen met hem andere handelen. Daar en veel meer is de zin te zene. Als Jezus in deze wereld en een tjeem wist hij wat ware armoed weer. Hij ziet zelfs dat de mensen zien had niet wo hij zijn kap kan aanleiden. Hij eeuwen niemals in een het heim. Hij had geen familie buiten de familie, wo hij een enje boeren weer. Wanneer hij tot dat volk predje wil, dan deed hij een lam, barje. Wanneer hij de 5000 wil eten geven, dan barje hij een jong zijn vaspa. O jo, hij kan met vele met die en met mij, en dat helpt zich gelijk, wer du best en wo du best. Hij kan met vele. Hij verstaat gans krijgt wo du feilst. O, ik weet, manchmal kom wie zo goor naar dem Herr im Gebet, en dag veel zich dat zo, dat dat China is die versteht, wo einem dat jet. Aber ik zei die, hij weet, en wann du wunderst, woorom hij nicht wat deed, met diene Sache, dan behoud dit, mijn vriend. Daar zijn Sachen en Dinge, die veel wichtiger zijn als dat, wat wie in dit leven ervoren. Behoud, dat Schwierigkeiten en Trouble in dit leven zijn hier, wegen de Sünde. Wann wie vielleicht ook nicht in diepe Sünde leven zelfs. Aber da is nog een Sache, en dat is, dat de Herr wel veel leven ha, dat wie zullen reden mocht worden voor die Ewigkeit. Paulus zegt, dat hij zich veel leven wordt pochen in zijn Schwachheiten, zodat dem Herr zijn Herrlichkeit en Macht mocht en am bewezen worden. Ik word terugkomen op dit het nächste Mal. Gottes Segen, meine Freunde.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjas.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is jaar oud weer, schoft hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizenpredja. Hij is niemals veel wat wie dat bij 200 mil gekomen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij aan wanken deed, neemt hij meestal maar te fout. Hij heeft niet eens een huwelijk om en genomen van geheerschaft, heeft niet zijn buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen te opgekocht. Hij is niet een huwelijk schilder gegaan van mensen en heeft zich niet eens een huwelijk steeds gemerkt in een zeer grote stad. Over hier weer een man. Hier weer een man. Hij had niets groots wat je aan zich zelfs. En hij had niets met deze wereld te doen, buiten de goddesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich hem jaren aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een verlucht dat hij hem jemals gechant had, een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz afschuldig, werd hij verslagen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aan je neelt tussen 2 andere verbreken. Zogar wil ze dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed en deelen. Dat is je wat hij houdt in deze wereld, zijn Evarok, zijn blijfrode rok. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden hem in een grof geliekt van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergaan van die tijd en vandaar is hij de ganse feest aan alle mensheid, ons leider op een weg naar hemel. Wie het kunnen dat gewoon eens gescheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zendt je voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kunnen hier aan gaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zenden, wil dat kon hij niet betalen. Dan starf hij en stond waar er op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie aan arm leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

Ze weet met het vanoorse programma Vertel Me. En dat is een programma hier wie levensgeschichten van mensen waar God en desim leven viert. Deze programma tje je ook alle nuhartje. Die vind je in de Radio Segenswelle app. Daar vind je dit en nog vele andere programma van Radio Segenswelle. En vanoorse programma hier die een deel uit de levensgeschicht van Jacob Leuven. Dit interview had ik met hem im jaar 2009 gemaakt. Nu voorafschrijd ik me van Jund, mijn naam is Victor Zawodzje, op Wadahira.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

En maar waar is dat een vrede dat we dit programma uitstrolen doen. En daartoe heet ik en maar waar alle hier welkom. Dat is ons een vrede dat die toe hieren. En we wensen dat de haar ook zich zelf verhaligen mocht ik dort wat hier gebracht wordt. En dat het aan mocht ihr deinen. Ober ons allen een halb tot de zeiligheid worden. Mocht ook dat van der schon programma doen te bedrehen.

Met dit sluit we het programma waren af en loden jullie aan ons waren toe te horen. En bij deze gelegenheid mocht ik ook aanloden ons te bezoeken in onze godsdienste aan Nijstedt in Kampen 22 Blomen Uurt om zondagsmorgens klok 9 tot de zondagsschool en klok 10 tot de hoofdgodsdienst en dan zondags uwes klok 6. Een godsdienst met een programma. Abwara hierin.

In mijn laatste boodschap leer ik over Jacobus kapitel 2, de verse 1 tot 7. In dem afschnitt neemt Jacobus Christen besonders fair, wie zij in ihre Gottesdienste zijn een grote onderscheid tussen rijke en arme, tussen ongezijnde mensen en niet ongezijnde mensen maken. In de gemeente vond Jacobus dat grote probleem dat ze ongezijnde van de persoon houden. Hij zegt de verste in de gemeente dat de weltse denken handelen deed. Aber in Christus in de gemeente heeft dat ongezijnde van persoon keinen plaats. In de verse 8 der 13 hier wie Meier over datzelfde thema. En dan jet Jacobus over de jelijke tijd nog wieder en redt over dat kennichtliche Gesetz, wat verlangt dat wir ons im nächsten Kreis zu seiner Leibe zellen als ons selbst. Nur dit leid, wo ich den Schriftaufschnitt uit Jacobus Kapitel 2, die Verse 8, der ich dritt hier lese.

Wel wie het op Jacobus kapitel 2 van vers 8 dat 13 lezen. Wanneer je werkelijk dat kennetje je zaad houden, wat in de Bibel staat, dus als die een nobel roze leven als die zelfst, dan doe je recht. Mocht je over onderscheid maken de mensen, dan doe je zin, en dat je zaad stempelt als je zaadsbrecher. Der dat ganze zaad hält en zich over aan eind verschuldigt, die heeft zich die in dat ganze zaad verschuldigt. Dan die daar zegt, du sollst nicht de Eierbrecher, heeft ook gezegd, du sollst nicht uitmerken. Wanneer du de Eier ook nicht breitst en over uitmerkst, bist du een zaadsbrecher. Red en handelt als zonen, die dich dat zaad dat ons vrij maakt, zullen je recht worden. Dat je recht heeft geen erbarmen over den, die geen erbarmen bewezen heeft. En toch is de je nood stoot je, als dat je recht.

andere programma's en alle CD's te hebben. Een CD met 2 programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 670. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag nu dat programma nummer 670.

Van je tussen programma te zijn zendt, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God je rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zendung Licht vom Evangelium am einen Weg, op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wenn die Frauen oder Bemerkungen zu der vandaagschen Sendung haben, schreibt uns. Unsere Anschrift ist Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Und nun noch Gott mit Jünd, was uns am einen Weg weiter hier.

Welkom naar dit programma Blaus van Mana. Hier reed Rudy Niefeld. En we zijn nog in de gedanken met praktische stoppen om onze vrouwassit, de aanzijde je feilen wo zij met jam verder. En eenmaal waren we eerst aanvangen met de Bibelvers, nog waren we gevangen in de 1 Petrus, kapitel 3, vers 7. En toen zei het ons dit, en je rood zo je manslied, God vernünftig aan met jene vrouw is, dat jene je beden niet verhinderd worden, en denk eraan dat zij schwakker zijn, en dat zij je rood zo goed aandeel aan de genoot en dat eeuwige leven hebben. De Bibel merkt dat hier zeer klaar wie ze alle als mannen vernünftig aangaan met onze vrouw is, en wanneer we niet doen, zo als God fähig schreven heeft, hij zegt dat wat onze je beden hinderen. Zo, we hebben een grote opgave dat recht te doen. Zo, we denken aan verzekerd dat recht te doen in dem proces van dat dergelijke zonde, je feilensgemeinschap leven, wat nu vroeg veel in gedanken heeft, wo ze wundert, leeft hij mij nog, heb ik een grote opgave. Nu verzekerd dat bevrede leven heeft te doen met bed ziet. Het is niet bloos, den man zien ziet alles wat hij moet doen. Overwegen we dit programma naar de bloos voor mannen, wel we dat alle bechecken, wat voor ons mannen is en wil wie ons verholen zullen. Zo, in den proces van dat dergelijke zonde, je feilens, je gemeenschap leven, heb ik een grote opgave ons nennen te geven van harte en met je feilen schaffen wat voor ons mannen werken en bet aan de schwere ziet als er niet zo leicht is. Zo, wel moet zeggen, wanneer de tijden zijn, wo zij dat schwer merkt voor die als een man, jef er de zekerheid, der ich er dat zeien en feilen loten dat du er leib hast. Die maatselijk zeien, du zeist nu in de tijd, wo zij die dat leven schwer merkt. Wel, wie vergeet de leich, welle dat niet in praktijk zaten, vielleicht ook, dat wat wie verspreken deide ons, wie ons befrieden deide op een tjassensdag, dan seht wie jo te vele dingen. Krijg ze van de vroegere ziet ook, die seht ook jo te al die dingen, wat er dan op een list weer, wo wie wo de trouw blijven, in verweg gaan voor haar leven, sogar in schlechte tijden, goede tijden, schwere tijden. En du wein, als de je danken, sogar wenn sie dir dat schwer merkt, jef er die Sicherheit, dat du haar leven des. Sie du sind tijden, wo wie manna, derchen anders sind, en sogar äuerlich worden, wenn sie untevreden is, en schwer met verlengte komen is, gehen on is, en schrift ans wei, dort is een teken dat zij innerlijk schreeuwt uit naar leef. En dort is ook een teken kunnen zijn dat zij wonder nog immer leefste mij werkelijk. Zo, so, wanneer we denken aan dat van de tijden zijn, wo wir als mannen dergen onder zijn, we weten niet, wo soll ik met dit omgaan? Zij is eerlijk, zij schift die wijze te zijn. En dus als we nu nog er hing aan zijn en er waren leef en er bewezen dat u wat ramgeven is. Dan zei wie man ons mal leicht baden, okay, dann kommt sei dann weit die, wann du so dort wärst. Wir sind nicht willens zum Anholen, aber wir haben schon einen Tiet zum Anholen. Aber die Bibel sagt uns, wir sollen unser früh leben allen Tiet. In schwere Tiet, in gute Tiet, in die Tiet auch noch, was die uns wegschüben wird. So, das ist sehr wichtig, um dort erst wirklich ein gerötet Hand geben, dass Chevy nicht daunen, ohne dort der Helge Jes uns die Kraft geeft, um dort daunen. So, dat is voor een man meest niet te begrijpen, aber dat kämpft so rum, voor vele vrouwen, doen dat so veel dollar, angeleefd zij zich veel, so veel dollar, wat ze er man wegschuiven, oder dat schwer merken voor hem, er te leven. So, dat sperrt zich dan ook zo voor ons man, dat zij merkt dat even schwer voor ons, tem er leven in deze tijden. Zij hoopt om het wat ander te erleken, zij hoopt dat er dit wat, hij en zijnen en bewezen dat hij er werkelijk leef heeft. Zo zei dat het met een instelling wat wij niet begrijpen kunnen. Er een hapfoto doen. Wie mag vielleicht dan zeggen. Nou, waarom wist ons dat niet bloos zeggen. Dit is dat staat en staat ons opschuiven. En ons wegschuiven. En het staat ons bussel zeggen. Dit is dat. Die reeks uit naar leef. Die feilst die nu je leef te worden. Die feilst die vielleicht niet zeggen nu je leef. So, waarom wist je dat dan den weg doen, mij aufschuiven, mij te zien schuiven, en steed mij dat bloos zei? Aber dort werken we dat steed. En ik zei niet dat alle vrouwen überein zijn. Voor die van jullie mannen, wat van der oorlog gedaan, du wirst die vrouwen hebben, was het tjane je leert, neem ik aan, zodat du weet, wat is, wat ongeunen dat, wanneer dit passiert dat.
über fern Mann als Sohn benehmen zum Arm abprostahlen, und falls sich Ferkendanuk noch sogar hingert Leche führt. Und wie geben ab,

that. So dan maak ik vlees dan waarsprekend hier. Zij als jendi, zij stelt die onja druk, zij beschuldigt die vlees met dingen, zoals du die files. Maar al dat werkelijk is, zij komt eruit met zeien, dat mij veel leef, mijn leeftank is leeg. Dus ik wil zeggen, du maakst licht aan zijn, waarom merkst du dat zo kompliziert, zo complicated, waarom wusch mij dat niet bloß gelijk te zeien en er steht all diese Dinge dann, wo ich mal schaffen dann, um die Physiker auszuleihen, wo er die zu verstehen, warum die da das. So ist es gesagt, jeder Person ist verschieden, jeder Mann ist verschieden, jeder Früh ist verschieden, aber es sind Umstände, wo die diese Woche rauskommen dann. Dann war wir gehen noch drei gehen, so zu sagen, was soll ich denn tun, was sollst du zu deiner Früh? Ah ja, dat dine vrouw weer, dat dine miaal, ah ja, dat dine vrouw weer. En met die gedanken waar we onhoudend er hing aan ons zijn. Zo de vrouw was, als van de beste nu hebben we onhoudend er hing aan ons. Maar we moeten deze wijze zeggen, er ontrekend hing aan ons zijn, als wat du deutst hem erwiesen, die jankert er oder glees er, en dat geeft er de zekerheid en valt er een lifetank op. Zo maar dat deutst du als du erkennen leidst. Von der Früh hielt das Tschereilen, was wir sagen, eigentlich als das Flirting. Wenn die schon kommen, das vielleicht sagen, das Leib je Tschereil, hielt für er nicht ab, wann sie ist befreit ist. Dort bleibt ein Gohner, wenn sie wird gleich, wann dort ein Gohner bleibt von ihr Mann. Sie anhallend und er hing heran sein, wo die in Gohner euch Mann merken, in ihrer Jugend. Anhallend er hing heran sein, anhallend er Tschereilen. En dan weet je dat je deed als je erkennen leert. Dat merkt bij haar in haar eeuwen, zo te zijn, God haar man. Want dat merkt haar immer waarder je leef feilen, van haar man, haar immer waarder feilen laat, dat hij haar hing aan is. Zo dat is een ding wat we mijn leeg opgeven, dat hingen laten dan er op hier maar doen. Hier is een Bibelvers, wat we vingen, in plotitje is dat leid, in Engels is dat Song of Solomon. En dat zegt ons dit in de vierde kapitel 9 en 10. Du hast mijn hart ganz benomen met een blik met de ogen. Een andere woord, onplinken. Mijn schatz heeft te doen met mijn verliefde, mijn liefste. Met een band van de kralen om hals hast mijn hart, mijn bruid en mijn schatz. Zo, hij zegt, hoor ik maar hier, hij gebruikt al deze zoute woord om eermerken feilen. En de zekerheid geven dat hij haar leven deed. Hij zei, maar eenmaal mij aanplekken, had ze mij gans benoemen. Met mijn, zoals de kraler om mijn hals, zo haast u mijn hart. En dan zei hij, haast mijn hart, mijn bruid en mijn schatz, mijn leefste. Zo eenmaal, du haast mij mijn hart gans benoemen met een blik, met de ogen. Een andere woord, aanplekken. Mijn schatz, met een Bond van de kralen om hals, has mijn hart, mijn bruid en mijn schatz. So wie zijn hier hij dat zoute woordbrokken over het woorden aan. Sweet talk. Tim, er zijn vrouw, weiter laten, hij as arna emma hing aan. De tiende vader zegt, dat jet mij zo schijn, wenn du mij zo goed bist. Nu zeg zij, de vrouw zegt, dat jet mij zo schijn, wenn du mij zo goed bist. Mijn bruid en mijn schatz. Oder dat zegt de man, zeg nu, dit is wat zij, ze zijn interessiert, wann dit de vrouw deed, zijn bruid. Hij zegt, dat jet mij zo schijn, wann du mij zo goed bist, mijn bruid en mijn schatz, mijn verliefste. Dat is zeer schijner als wien in mijn muil, dien perfume is schijnter wat. Dein perfume is de schönste wat dat geeft. So wenn ik die woord deze wei vrouw, des man hier, dat zeer fijne wierdbrücke voor zijn vrouw. So wenn ik die woord vrouw, wat van jou haar je dat, als du die vrouw channeliert, dan is het nog niet meer wie nu die vrouw is, wat van perfume brukt die dan? Dat in Amazon heeft die opgeheerd, wann die ware woord zo'n perfume kopen, en daar aan doen, wat moet dat nou die doen? Dan loosde de al die dingen. Maar hoe is dat van de oorlog vandaag gebleven? Zo hier is de vraag, mannen. Wat doet u hem dat zij
acht geben dort ab die aus die Jünger.

Hier is Radio HCJB met de Gouden Noorrecht uit Gods in Woord. Wie vrij ons dat ze vandaag waren erbij zijn. Dat leidt Jezus de Zon, dat strolende Licht, zal ons op dat thema van de Botschaft aanvieren, die ons vandaag Peter Giesbeist uit Bolivien brengt.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In dem Fehlprogramm sah wie, wo Gott dort heilhaft vollbracht, durch den Sehen Jesus Christus. Ich glaube bestimmt, dass da von der Weile so eine Menschen sind, die nur das Programm horchen, die nicht wirklich die Klarheit haben über das Heil und Christus und was die Bibel uns lehrt über das Thema. Ich lade ihn nicht weiter an, nur das Programm zu horchen, zu sehen, was die Bibel uns von der Weile lehrt, hier in diesem Hebräerbrief von wo der ganze Welt geschaffen ist, durch Jesus und für Jesus. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sein und für jede Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mit und Prediger Elmer Reimer.
1: Wir finden, wir sind von da weiter zurück in das Hebräerbuch und wir sind in der zweite Kapitel in den 11. Vers. Aber ich war den 10. Vers nicht rot so gönnen, Leute, ohne ein Bett mehr zu sein davon. Dort ist ein von den Vers, die sehr recke Einhalt habe, die wert sind, Gott zu bechecken. Die 9. und 10. Vers sind endlich dort hort von dit Kapitel hier. Und ich lese die hier weiter. Aber wie seine Jesus, die für ein Stoot gelehrt gemacht wie aus den Engel, für dort Lieder, der ich im Dood, nu met Herrlichkeit en Eer gekroond, dat hij durch Gott seine Gnade den Tod schmecken soll für alle Mann, dan dat geziemt dem, wegen wem alles is en durch wem alles is, en dem dat hij veelzins de Herrlichkeit viert, dat hij den Seligkeitsherrführer durch Lieder vollkommen maken soll. Nu waren alles is wegen arm en alles is durch arm. Hij, Jesus Christus, moog alles, en die werden verarm gemaakt. Ik kan dat mens niet begrijpen, vriend, niet bloos dat hij alles moog, maar dat alles verarm gemaakt is. Nu, wanneer we weten was, waarom deze wereld al hier is, nou dan moet we zeggen dat is hier wil Jezus dat zo wil hebben. Voor mij en zegt, waar we moeten leren wat we bij arm zijn, dan waar we verstaan, en wat we dan niet verstaan, wanneer het zo'n jeft, na, dann tja wie am Frage, en ich leif, hey, wort ans dort deutlich machen, es mi so. Diese Welt all es sin Welle, die besteht von arm, en die hat den Anfang en arm. Und dann sagt er an dem, dat he vielsehens zur Herrlichkeit führt, seh nu dit es Gott sin Zweck. Gott haft auch en Zweck in der Zukunft, darin, dat he sin tschenig wort ab sin heilige Burg, Zion, Hanstalle. Dort ist auch beschrieben in den 2. Psalm. Und Gott hat nu verwärts arbeiten mit dort, aber nu gerade hat er ein Volk für sich selbst auswählen, durch sein Name. Und den er ausrufen hat von der Welt, kommen von allerhand verschiedene Sorten Menschen. Dort ist interessant. Ich habe in meinen Jahren gesehen, wo Gott Söhne nach seiner Radung rufte, die vor Jahren waren Kirchenlieder gewascht, aber waren nicht weitergeboren. Ich habe auch Söhne gesehen und mit der Arbeit, die niemals hatte von Jesus und seiner Radung gehört. Jo, der Herr bringt viel Sehens nach seiner Herrlichkeit. Er sagt auch, dass den Seligkeitsherrführer der ich Lieder vollkommen machen soll. Ich will ein Bett was sagen von dort langen Wort Seligkeitsherrführer. Dort nämlich das Wort kommt weiter fair in den 2. Vers in das 12. Kapitel. Und dann in Apostelgeschichte 3,15 ist dort auch weiter zu finden. Dort wird verschieden übersagt. Zur Tide ist es übersagt als Held oder König sehen, aber dort wird auch übersagt als Kapitän. Endlich meint dort einer, der ein Leiter ist. Ein Bibellehrer sagt, dort het wer es, de ne Arbeit anfangt en ook vor dich macht. Anders gesagt, hey, Jesus, es de Anfang en dort eng. Oder so als het ook gesagt es in der Schrift, hey, es dort A en dort Z. Hey, haft de Radungsarbeit angefangt en ook vor dich gemacht. Aber da es dann ook noch eine Lei, en dort es, dort het sagt, dat de Seligkeitsherrführer vollkommen gemaakt wordt door zijn lieden. Wat meent dat volkomen? Dat meent eindelijk dat hij dat ziel reikt, dat hij am Anfang had als hij aanvangt met de radingsplan. Hij ging om triets en sterft door voor onze zin. Aber stond dan ook ab van dood en ging terug om voder am Himmel en zat zich door dood tot dem voder zijn rechte hand. En am wordt doordurch ook geëerd voor wat hij gedaan had. Dat is alles en dat wordt volkomen verbonden. Hij vangt dat aan en maakt dat ook voor dich. Wat er dat aanvangt en ook dat eng. En hoe deed hij dat? Doordurch dat hij op God zijn troon zat? Oh nee. Doordurch dat hij naar deze eerd kwam en neemt onze mensheid op zich? En wat deed hij als hij hier maakt mensheid weer? Nou ja, hij smaakt den dood, is ons gezegd. En in de 9e vers hier in dat 2e kapitel zegt het dat hij den dood smaakt voor alle man. En dat meent niet bloos dat hij door een triets starf. Dat neemt veel meer in als dat. Dat meent ook dat poort van den dood van God afgesneden te zijn. Hij wil niet bloos een zeer religieuze man om bewijzen dat we kunnen religieus zijn. Hij wil ook niet een martier, want hij in een zin verleicht ook weer. Hij is niet bloos een goed het voorbeeld, vriend. Nee, hij kwam erop naar deze eerd mensheid te raden, die raden voor zich te maken. En nu is door een man en een heerlijkheid die mensheid tegen om hemel neemt, door voor ons in te stonen. Hier in deze wereld deed hij God op een boren. Door hem hemel deed hij mensen vertreden. En wie worden dat zijn in dit boek, en dem dat aan wordt een hoge priester genaamd. En nu leef ik ze weer reed van den elfde vers. Dan die heilig mocht en die heilig gemocht worden, zijn alle van eind. Doorwegen schemt hij zich niet aan brede tonanen. Mij valt dit vers zeer. En heilig meent niet wat veel mensen denken dat het meent. Veel christen denken zo dat het meent dat een man zeer fram zijn en immer gescheid zijn zoals een goede jong zal zijn. Aber heiligheid, zoals dat woord hier gebruikt wordt, en wat dat meent met dem heilige geest om zijn, heeft te doen met God zijn werk en ons. Ons zo'n vertreder te maken als hij wil hebben dat wij zelen zijn. Dat meent nu God zijn woord te wandelen en jo, dat is dem heilige geest zijn arbeid en ons hoort, wann wir uns zu arm hangeben. Da ist noch ein Weg, wo dort wird heilig morke gebrückt wird. Und wann es mit Jesus Christus zu tun hat, so als hier in den Alfter Farsch, dann meint dort ein hangeben, ein Ansehen von einer gewissen Arbeit. Dort ist nicht so viel, was ein Mensch tut oder ist, lebe ist dort so als ein Amt. Und dort ist Wort, dort wir uns hier mit dit in Hebräer zullen hem zijn houden. Hij weer de gerechte, wie weer de aangerechte. En hij neemt onze steed en, zodat hij ons naar de vader brengen kan. En nu heeft hij ons en God zijn familie en hen gebracht, zeg maar. En in zijn familie schaamt hij zich niet ons brede te nanen. Nee, ik word mij niet wagen aan, broeder te nanen. Oh nee. Maar ik wil zeggen dat hij ons en God zijn familie in hen gebracht heeft, en hij is de eerste geborene man veel breder. Hij is dat hoofd van de familie, en jo, hij naamt ons breder, wils we alle God zijn zins geworden zijn, durch den geloven aan de Heer Jezus Christus. Door is een valse leer, die schijnt eermaal verkomt, mank religieuze mensen, en dat is dat we alle God zijn kinderen zijn. Dat wordt manchmal de algemene broederschaft genaamd. En ze zeiden dan dat we zijn alle God zijn kinderen, en daar worden kinderen zijn die worden verloren zijn. God is je de vader van de ganse mensheid, zeiden ze. De brokken ze gewoon voor in de Bijbel en zeiden dan dat het in de schrift zegt dat God ons alle erschaffen heeft, als zijn we alle God zijn familie. Maar vriend, de Bijbel maakt dat klaar. Dat bloeszonen die Jezus aangenomen hebben, zijn werkelijk God zijn familie. Want wie mensen bekijken deze jaren, zo gaan zonen die veel jaren terug aan ze ver alle weren. Veel van die weren niet goede mensen. Ze gaan in Engeland meer dan honderden jaar terug, weer de allerhand vermoord. En zo weer maakt dit weinig families. China weer zich zien leven zeker. En als christentum in Europa en Engeland en dan came, worden de christen bitterlijk vervolgd. En zeer veel verloren er leven wegen er geloven. Als de Bijbel tom eerste mol gedrekt wordt, weer dat ook zo. De christen worden bitterlijk vervolgd. En Bijbelen, veel Bijbelen worden verbrand. Jouw mensheid heeft niet zeer veel dat ze zich even pochen kennen. Is mij zo. Een dag, wanneer wij als einzelne mensen naar de Heer komen, door Jezus Christus, dan zegt hij dat hij zich niet schaamt ans brede te nemen. Oh, mijn vriend, dat is wunderschön.

gemaakt wou hij dat eerste maal komen wordt. Aber an interessiert dort nicht. Sie wollen leven am aus Tschenig haben. En an erstaltet, wurde sie dann dort beriemste Tschenigrecht sein. Dort wie ihre Idee. Aber so als einer dort sieht, sie lüde noch ein Tschenig, die ihre Fien schlone wird und an hochheben. Aber du tschämst und schlänet, bebt je denk, dort ne früh hielen mag. Wils wie Fleisch und Blut werden, neem hij Fleisch und Blut ab sich. He wir jäst ver dem. En he tschäm an deze Welt, en dan dech ne natürliche Geburt. Jerood so als du en ek an deze Welt en dan tschäme. Zodat he derch den Dood dem vernichten kon, sagt het wieder. Jesus Christus tschäm nicht bloß der Geburt. Seine Geburt, die tschäm im Rade. Aber ook dech den Dood. Dort is durch zijn dood en abstoene, dat hij ans raden deed. Nicht durch zijn geboort, oder sogar durch zijn godet leven. Zijn dood bracht ans de radung en dat afleveren van den jeestlichen en eeuwige dood. Nu de 15e vers. En den losmokken die durch angst voor den dood levenslang verschloofd werden. De zoten had de macht over den dood, wils wie alle gezindigd hadden. En zo weer de dodes oordeel op ons alle. Hij verlangt den zender zijn dood, eeuwige dood. En zo weer door angst mank ons mensen. Ober Jezus heeft ons losgekocht, halleluja. 16e vers. Dan werkelijk neemt hij niet engel gestalt aan, ober oberom zijn nakomen gestalt neemt hij aan. En dat Oude Testament neemt Christus ter tijde engel gestalt aan. Dort passiert, wann hij zich van mensen zijn leidt, aus dem Herre zijn Engel. En de Hebräer verstonden dort. Aber als hij den Himmel verleidt, en nur deze Eerd tschäm, neemt hij oberom zijn nokomen gestalt an, dat heet mensen gestalt. Gott fang ganz am Anfang an met Adam en Eva. Dan zegt hij dat hij komen wordt aus de frühe Ersome, dat heet Jesus, de Messias. Dan zegt God, hij wordt aan Abraham zijn nakomen komen. En dan bet wieder zegt hij, dat hij aan de jude familielinie komen wordt, uit dooft zijn familielinie. En dan zegt hij dat hij van een jungfrau wordt geboren zijn, ohne dat een man door een woord met wordt te doen ha. De Heer geeft je nog tekens te lang dem weg, dat zij houden weten zult. Aber, daar weeren maar zeer, zeer weinig, die dat aanwaarde als hij tjeem. 17e vers. Daarom moest hij in alle wij zo worden als zijn breder, dat hij kon een erbarmende en trouwe hoge priester worden en dem wat God aanbelangt, dat hij de mensen er zin betolen kon. De Heer Jezus tjeem naar deze eerd, deze welt, en worden mensen gestalt. In Filippe 2:7 lezen we, leven moog zichzelf ohne eer, neem knijts natuur aan, en wordt je boeren en aan je zinnen, zoals een gewenlijke mens. Dat weer een woord, mensen gestalt. Dat weer een zo'n toestand, waar de meeste mensen leefden en de tijd. He weer niet een Paulus je boeren, he weer een bijzondere armoed je boeren, en een stal, hingen een gasthuis. Waarom? Zodat hij weten kon, en met vele kun, wat die zin tot de mensche familie je donen houd. Woe is dat te zijn? Na jo, dat is te zijn en de armoed, en de verzekeringen, en den mart, en woe ammenschlich mensche ene met hem andere handelen. Door en veel meer is de zin te zijn. Als Jezus in deze welt en dan tjeem wist hij wat ware armoed weer. Hij ziet zelfs dat de mensen zijn had niet waar hij zijn kap kan aanleiden. Hij eeuwen niemals in een het heim. Hij had geen familie buiten de familie waar hij een nanje boeren weer. Wanneer hij tot dat valk predje wil, dan deed hij een lam, barje. Wanneer hij de 5000 wil eten geven, dan barjet hij een jong zijn vaspa. O jo, hij kan met vele met die en met mij, en dat helpt zich gelijk, wer du best. En woer du best. He kan met velen. He verstaat gans krijgt woer du veelst. O, ik weet,
Manchmal kommen wir sogar nur dem Herrn

bid, en dag vils ik dat zo, dat wat China als dit verstaat voor eenem dat jet. Ober ik zei die, hij weet, en wann du wunderst, waarom hij niet wat deed, met diene zaak, dan behoud dit, mijn vriend. Daar zijn zaken en dingen, die veel wichtiger zijn als dat, wat we in dit leven ervaren. Behoud, dat schwierigheden en trouble in dit leven zijn hier, wegen de zinde. Wann we vielleicht ook niet in diepe zinde leven zelfs. Ober daar is nog een zaak, en dat is, dat de Heer wel veel leven ha, dat wie zullen reden mag worden voor die eeuwigheid. Paulus zegt, dat hij zich veel leven wordt pochen in zijn zwakheden, zodat dem Heer zijn heerlijkheid en macht mocht en aan bewezen worden. Ik word terugkomen op dit het nächste Mal. God is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potasch.

Leuna jint nu erem schaub, mucket op, in da lag ihre Bibel. Sei nom ihre Bibel, schluchte se ab und fang an te lese. In se lasten Farsch ü Träumer, Kapiteltien, Vers 17 da stand. So tjem te glaube ü te Predigt. In dat Predje, ober, dech dat Wort Christi. In sim weit, dat der Herr Jesus er nicht verloten haut. Hij had Mo de ganze tijd erop gewacht, dat zij wader zijnem woord zich aanvertrouwen wordt, in dem woord ook vertrouwen wordt. Nu endlich heet Leuna wader op arm, op ihren Heiland. En wie zijn gespannt, wonen Auftrag Gott, ver er verbereithaft.

0: Dit wie de Kinderzending van SW Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. En ik voet mij vrijen, wann du bij de nächste Kinderstund wada dobi bist. En vielleicht nicht allein, hierin konst du dine Freund dort tau anlode. Op wada hieren.
1: De klok is 5:30 minuten.

0: 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evazat.

0: Zij staat juni. En nu haar tjeit aan erdrijven en jaf die niet naachten met alle vrijdigheid te reden dien woord, Apostelgeschichte 5, vers 29. En heiste bedreigdnis bij de eerste gemeente. Te eerst bezennen ze zij zich op dat. Wie zijn ja dem haren zijn eentum, die niet naachten, nane zij zich ver dem haren zijn ongezegd. Zij erinneren den haren en zich zijds toeraan, dat zij zien met bloed erkauftet eentum zijn. Zul de haar niet even zijn eentum werken? Ja, hij wordt zijn woord waarmerken. Ik wil mij mijn heer zelfs aannemen. Wenn man ze uit alle vreugd, is ruut es en waar einmal den steiner badem vom heil en je de feucht haf, dan kon man ook ze wieder beden, zoals deze bedreigde gemeint. Wir beten sei wieder. In de dood is dit gebed sei abfallend. Haar tjeit on erdreven. En nu wird wie erwarten, dat ze so wieder beten würden, en jaf ans ware Fred, oder rad ans van anse Fien, oder verstopp de Wolf der Rachen. Ze beten sei nicht. Sei beten nicht, dat ernt der Kampf in dat Lieden gespart bliff. Sei beten vielmeier, dat sei sich im Lieden aus rechte Jünger Jesus ins Hei vom Herrn erwiesen möchten. En jaf die nicht nachten met alle Freudigkeit te reden dien woord. Ze wel wie beten leren, nicht um saute Rü wel wie beten, sondern duram, dat wie rechte, tapfere, geheiligte Bechaner entzeien worden. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Mauer als treue Wächter stehen, die Tag und Nächte nimmer schweigen und die getrost dem Feind entgegengehen, ja, deren Schal die ganze Welt durchdringt und aller Völker Scharen zu dir bringt.
1: Diese korte Andacht ist eine Produktion vom Radio de Waschwiesertum Friedmatgott in Santa Cruz, Bolivia.

Ze weet met het vernoorsche programma Vertel Me. In deze programma hier we levensgeschichten van mensen waar God in het leven viert. Deze programma krijg je ook alle nuhartje. Die vind je in de Radio Segenswelle app. Daar vind je dit en nog vele andere programma van Radio Segenswelle. In vernoorsche programma hier je een deel uit de levensgeschicht van Jacob Leuven. Dit interview had ik met hem im jaar 2009 gemaakt. Nu verabschiede ik mich von Jünd, mein Name ist Viktor Zawodzje, auf Wiederhören.

The Clock is Tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Met dit sluit weer het programma Wara af en loden jullie aan ons Wara toe te horen. En bij deze gelegenheid mocht ik ook aanloden ons te bezeken in onze Godesdienste aan Nijstedt in Kamper 22 Blomen Uurt om zondagsmorgens klok 9 tot de zondagsschool en klok 10 tot de Hauptgottesdienst en dan zondagsuwis klok 6 een Godesdienst met een programma. Abwara hierin.

In mijn laatste boodschap reed ik over Jacobus kapitel 2, de page 1-7. In dem afschnitt neemt Jacobus Christen besonders fair, wie zij in ihre Gottesdienste zijn grote onderscheid tussen rijke en arme, tussen aangezijnde mensen en niet aangezijnde mensen maken. In de gemeente vond Jacobus dat grote probleem dat ze aangezijnde van de persoon hadden. Hij zegt de verste in de gemeente dat de weltse deentje handelen deed. Aber in Christus in de gemeente heeft dat aangezijnde van persoon keinen plaats. In de verse 8-13 hebben we meer over datzelfde thema. En dan heeft Jacobus over

Wel in het hoop uit Jacobus kapitel 2 van vers 8 dat 13 lezen. Wanneer je werkelijk dat tennetje je zaad houden, wat in de Bibel staat, du sollst dienen nog bij roze leven als die zelfst, dan doe je recht. Möcht je over onderscheid maken de mensen, dan doe je zind, en dat je zaad stempelt je als je zaad spreekt. Wer dat ganze zaad hält en zich over een eind verschuldigt, der heeft zich die in dat ganze zaad verschuldigt. Dan die du seht, du sollst nicht de Eier breken, heeft ik gezegd, du sollst nicht uitmerken. Wann du de Eier ook nicht breitst en ober uitmerkst, bist du een gezaadsespreker. Red en handelt als zonen, die dich dat gezaads, dat ons vriemerkt, zullen je recht worden. Dat je recht heeft geen erbarme over den, die geen erbarme bewezen heeft. En doch is de je nood stortje, als dat je recht.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 670. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 670.

Maar niet is het programma te zijn zend, laat ons dat weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meidig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons vader van jullie. Want God had zowel hier een wederprogramma durch de zending Licht vom Evangelium am einen Weg, op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wann die vrouwen uit de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat ons am einen Weg waren hier.

0: The clock has eind.
1: Johannes Kapitel 21. Nou Herr leidt Jezus zich nog eenmaal van zijn jinge zijnen om zijn Tiberias, en dit is waar hij dat deed. Daar waren Simon Petrus, Thomas de Zwilling, Nathanael van Cana in Galilea, Zebedeus zijn zeens en nog twee andere jinge. Simon Petrus zette aan, ik ga verschen. Ze zeiden te aan, dan kom wie ook met. Ze gingen voetsruut, stegen aan de lam en voeren los. Op die nacht kregen ze nust. Tierig zu Marius stond Jesus an der Wotakund, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus wäre. Jesus sehte an, Tja, ha je nicht zu eten? Sie sehten, nee. Er sehte an, schmied je naht und die Rechte sieht von der Laumrüt, dann wo je wat kriegen. Sie schmeiten dort rüt und dann haben sie so viel Fisch, dass sie dort nicht rüt kriegen. Dann seh der Jünger, den Jesus gehört wird, der Petrus, dat ist der Haar. Als Simon Petrus hier dat de haar wie, trak hij zich de kleider even, dat zei wie nöchtig, en schmeit zich aan Boten aan. De andere jinger kwamen met de lam hieraan en schlapten dat naad vol vers. Zij waren ze bij 100 meter van land. Als zij aan land stehen, zagen zij vers op een kolenvier en ook brood. Jezus zette aan, brengt ook nog van de vers die je hierop gefascht hebben. Simon Petrus steeg neer en schlapt dat naad met 153 grote vers aan land. En met al die verstorbenen reit het naad niet twee. Jezus zette aan, nu komt vrijstig eten. Keiner van de jinger werkt zich aan te vragen wie hij wie. Ze wisten dat het de haar wie. Jezus chime, neem dat brood en geef aan dat, en je rood zo ook de vers. Dat wie nu de derde maal dat Jezus zich zijn jinger openboord, nadat dat hij van dat abgestoonen wie. Als ze eerst gegeten hadden, zei Jezus te Simon Petrus, Simon Jona, is die je lijf te mij grater als de andere ere? Hij zegt, Johar, du weet dat ik die goud zie. Jezus zegt, dan weet mijn je lama. Hij zegt nog eenmaal te am, Simon Jona, beste mij goud? Hij zegt am, Johar, du weet dat ik die goud zie. Jezus zegt am, weet mijn je schoop. Dan zegt Jezus de derde maal te am, Simon Jona, beste mij goud? Petrus ward ganz trurig, dat Jezus am dem dritten Mal vroeg, of hij am goud wie. Hij zette am, Haar, du weidst am alles am, en du weidst dat ik die goud zie. Jezus zette am, Werd mijn je schoop. Ik zei die de waarheid, als du jinger wirst, bongst du die selbst in je kleider am, en jingst han wo du han wust. Aber wann du aller wurst, wurst du de hang uitstraatjen, en die wat een ander dat gard anholen. En die woe han nemen wo du nicht han wärst. Dit seht hij am Unterdieden, der ich wort für ein Deut, hij Gott verherrlichen wird. Als Jesus dit gesagt hat, seht hij te am, komm en feig mi no. Dann dreht Petrus sich am en sagt den Jünger mitkommen, den Jesus gött wir, en der sich beim Unkast eten an Jesus in je Brust gelehnt hat, en gesagt hat, Haar, wer ist dat, der die verroden wort? Als Petrus den sagt, seht hij te Jesus, Haar, wat soll mit dessen worden? Jesus sagte am, wann ich dat so will, dat hij blieben soll, bat ich komm, wat jet die dat an? Komm du mit mi mit. Dann jink ein Gerät, manke Brüder, dat des jinger nicht sterben wird. Aber Jesus hat nicht gesagt, dat hij nicht sterben wird, aber wann ich dat so will, dat hij blieben soll, bat ich komm, wat jet die dat an? Dit is de jinger die dit bezeien deed en die dit geschreven heeft en wie weten dat zijn zeichnis waar is. Daar zijn nog veel andere zaken die Jezus gedonen heeft. Ik neem aan wanneer de alle einden om anderen worden abgeschreven worden, de wereld wordt niet ruim voor al die beetje hebben.

0: klok is een met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.